0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt... Fuck.
1: NPO Radio 3.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica radio.